0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. De twee mannen die worden verdacht van de moord op een 42-jarige Brit op bedrijventrein De Zandhorst in Herugewaard blijven voorlopig achter de tralies. De rechtbank in Alkmaar heeft hun voorarrest met 3 maanden verlengd. De verdachten zeggen dat zij op 1 juni in een loods aan de Coulombstraat door de Brit met een mes werden aangevallen en handelden uit noodweer. Het OM gelooft dat niet en vermoedt een vooropgezet plan. Een 39-jarige man uit Den Helder is veroordeeld tot 1 maand cel voor het aanranden van een andere man in de trein van Sloterdijk naar Alkmaar. De verdachte greep het kruis van het slachtoffer vast. Een getuige zag dit en waarschuwde samen met het slachtoffer de conducteur. De man werd daarna aangehouden en legde bij de politie een bekentenis af. Hij kwam niet naar de zitting bij de rechtbank, maar de rechter legde hem toch de geëiste celstraf op. Het hertenkamp aan de Dreef in Herugewaard heeft nieuwe bewoners gekregen. Naast de 4 herten wonen er sinds kort ook 1000 bijen in een bijenkast. Het bestuur wil het hertenkamp daarmee meer betekenis geven voor de buurt en de natuur. Er is een overeenkomst gesloten met een imker die het bijenvolk de komende 5 jaar verzorgt. Het bestuur hoopt dat er uiteindelijk zelf eigen hertenkamp honing kan worden geoogst. De gemeente Castricum wacht nog steeds op een reactie van asielminister Bart van der Brink op een brief die maanden geleden is verstuurd. De brief is een reactie op de tik op de vingers die Castricum kreeg omdat er te weinig opvangplekken worden gerealiseerd. Het college laat het ministerie in een nieuwe brief weten dat het uitblijven van de reactie geen recht doet aan de inspanningen die Castricum heeft geleverd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: www.muziekvic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en veel alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Het grootste deel van de Canadese export gaat naar de VS, maar Canada kijkt nu ook of ze meer kunnen handelen met landen in Europa. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De ANWB waarschuwt dat het extra druk kan zijn op de weg, omdat veel mensen die normaal met de trein gaan nu de auto pakken. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels voor makelaars komen. Door misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen, of ze betalen een hogere prijs. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. En overdag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

the curse.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Een 66-jarige arts uit Bergen wordt verdacht van seksueel misbruik van zeker 4 Filipijnse kinderen. Het jongste slachtoffer zou 3 jaar oud zijn. De arts werd in mei opgepakt na een melding over misbruik via een livestream. Volgens justitie had hij contact met mensen op de Filipijnen die kinderen beschikbaar stelden voor misbruik. De verdachte wordt onderzocht door een psycholoog. De arts werkt in een ziekenhuis en heeft inmiddels ontslag genomen. Een 39-jarige man uit Den Helder is veroordeeld tot een maand cel voor het aanranden van een andere man in de trein van Sloterdijk naar Alkmaar. De verdachte greep het kruis van het slachtoffer vast. Een getuige zag dit en waarschuwde samen met de slachtoffer de conducteur. De man werd daarna aangehouden en legde bij de politie een bekentenis af. Hij kwam niet naar de zitting bij de rechtbank, maar de rechter legde hem toch de geëiste celstraf op. Een automobilist is maandagmiddag op de Zevenhuizenlaan in Heilo met flinke snelheid achterop een andere auto gereden. Beide auto's raakten zwaar beschadigd, maar niemand raakte gewond. Door de klap werd de voorste auto naar voren geduwd en kwam die half op de stoep tot stilstand. Beide voertuigen moesten worden weggesleept. De politie heeft het rijbewijs van de achteropkomende bestuurder ingevorderd en onderzoekt de zaak nu. Noord-Hollandse melkveehouders kunnen meedoen aan een nieuw coachingstraject dat aansluit bij de afspraken die de provincie en landbouworganisaties hebben gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Ze krijgen begeleiding bij het invullen van de zogeheten quickscan routekaart stikstof die inzicht geeft in de bedrijfsvoering en zichtbaar maakt waar mogelijkheden voor verdere verduurzaming liggen. De aanpak is vooral gericht op de praktijk. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: music.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren al een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en dat er ook geen vervangend vervoer is. Op de weg kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB al. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden. En voetbaltrainer Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC Breda. De club ontsloeg maandag trainer Carl Hoefkens. NAC staat nu 11e in de eerste divisie en hoopt dat de nieuwe trainer kan zorgen voor verbetering. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd als trainer bij FC Volendam, nadat die club degradeerde uit de eredivisie. Het weer in het noordoosten, nog wat buien. In het rest van het land is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met veel wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Dat alles bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van de Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Een 66-jarige arts uit Bergen wordt verdacht van seksueel misbruik van zeker 4 Filipijnse kinderen. Het jongste slachtoffer zou 3 jaar oud zijn. De arts werd in mei opgepakt na een melding over misbruik via een livestream. Volgens justitie had hij contact met mensen op de Filipijnen die kinderen beschikbaar stelden voor misbruik. De verdachte wordt onderzocht door een psycholoog. De arts werkt in een ziekenhuis en heeft inmiddels ontslag genomen. De 25-jarige Daniel B. uit Alkmaar moet bijna 4 maanden de cel in voor meerdere verkeersdelicten. De rechtbank straft hem daarmee zwaarder dan het OM 2 weken geleden had geëist. B. keek vorig jaar niet goed uit bij het oversteken van de Kennemerstraatweg. Een 77-jarige fietser uit Heilo kwam ten val en overleed een dag later. De rechtbank rekent het B. vooral aan dat hij de gewonde vrouw achterliet zonder hulp te bieden. Delta-commissaris Kover Daes waarschuwt dat veel bollentelers in het hele land over ongeveer 20 jaar moeten stoppen door verzilting. Door zeespiegelstijging en minder rivierwater dringt meer zoutwater het land binnen. Daar krijgen de bollentelers in de Duinstreek volgens hem veel last van. De bollensector zelf ziet nog kansen om zoetwater beter vast te houden. Dit najaar houdt de branchevereniging er een congres over. Een 24-jarige man uit Uithoorn is door de rechtbank veroordeeld tot 9 maanden gevangenisstraf, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Hij deed zich in 2023 voor als een bankmedewerker en zo mensen geld afhandig maakte, onder andere in de regio Alkmaar. De rechtbank hekelde de georganiseerde en doortrapte wijze waarop misbruik werd gemaakt van het gewekte vertrouwen. De man moet bovendien ruim €36.400 schadevergoeding betalen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: Q-music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het vandaag extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval op 7 oktober al ingelicht, maar deed hij daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek wat is uitgekomen. Het weer, in het noorden kans op een bui, verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. En bij dat alles wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. De twee mannen die worden verdacht van de moord op een 42-jarige Brit op bedrijventerrein De Zandhorst in Herugewaard blijven voorlopig achter de tralies. De rechtbank in Alkmaar heeft hun voorarrest met 3 maanden verlengd. De verdachten zeggen dat zij op 1 juni in een loods aan de Coulombstraat door de Brit met een mes werden aangevallen en handelden uit noodweer. Het OM gelooft dat niet en vermoedt een vooropgezet plan. Een 39-jarige man uit Den Helder is veroordeeld tot 1 maand cel voor het aanranden van een andere man in de trein van Sloterdijk naar Alkmaar. De verdachte greep het kruis van het slachtoffer vast. De getuige zag dit en waarschuwde samen met de slachtoffer de conducteur. De man werd daarna aangehouden en legde bij de politie een bekentenis af. Hij kwam niet naar de zitting bij de rechtbank, maar de rechter legde hem toch de geëiste celstraf op. Het hertenkamp aan de Dreef in Herugewaard heeft nieuwe bewoners gekregen. Naast de 4 herten wonen er sinds kort ook 1000 bijen in een bijenkast. Het bestuur wil het hertenkamp daarmee meer betekenis geven voor de buurt en de natuur. Er is een overeenkomst gesloten met een imker die het bijenvolk de komende 5 jaar verzorgt. Het bestuur hoopt dat er uiteindelijk zelf eigen hertenkamp honing kan worden geoogst. De gemeente Castricum wacht nog steeds op een reactie van asielminister Bart van der Brink op een brief die maanden geleden is verstuurd. De brief is een reactie op de tik op de vingers die Castricum kreeg omdat er te weinig opvangplekken worden gerealiseerd. Het college laat het ministerie in een nieuwe brief weten dat het uitblijven van de reactie geen recht doet aan de inspanningen die Castricum heeft geleverd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep meerdere keren vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan daarnaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer, in de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag is er ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek. Houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de nalatenschap van de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekten. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Een 66-jarige arts uit Bergen wordt verdacht van seksueel misbruik van zeker 4 Filipijnse kinderen. Het jongste slachtoffer zou 3 jaar oud zijn. De arts werd in mei opgepakt na een melding over misbruik via een livestream. Volgens justitie had hij contact met mensen op de Filipijnen die kinderen beschikbaar stelden voor misbruik. De verdachte wordt onderzocht door een psycholoog. De arts werkt in een ziekenhuis en heeft inmiddels ontslag genomen. Een 39-jarige man uit Den Helder is veroordeeld tot 1 maand cel voor het aanranden van een andere man in de trein van Sloterdijk naar Alkmaar. De verdachte greep het kruis van het slachtoffer vast. Een getuige zag dit en waarschuwde samen met de slachtoffer de conducteur. De man werd daarna aangehouden en legde bij de politie een bekentenis af. Hij kwam niet naar de zitting bij de rechtbank, maar de rechter legde hem toch de geëiste celstraf op. Een automobilist is maandagmiddag op de Zevenhuizenlaan in Heilo met flinke snelheid achterop een andere auto gereden. Beide auto's raakten zwaar beschadigd, maar niemand raakte gewond. Door de klap werd de voorste auto naar voren geduwd en kwam die half op de stoep tot stilstand. Beide voertuigen moesten worden weggesleept. De politie heeft het rijbewijs van de achteropkomende bestuurder ingevorderd en onderzoekt de zaak nu. Noord-Hollandse melkveehouders kunnen meedoen aan een nieuw coachingstraject dat aansluit bij de afspraken die de provincie en landbouworganisaties hebben gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Ze krijgen begeleiding bij het invullen van de zogeheten quickscan routekaart stikstof, die inzicht geeft in de bedrijfsvoering en zichtbaar maakt waar mogelijkheden voor verdere verduurzaming liggen. De aanpak is vooral gericht op de praktijk. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
2: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
1: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
3: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf, en ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
1: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd. Maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over. Soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig. Aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio door een ongeluk op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam staat daardoor 3 kilometer file. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een 66-jarige arts uit Bergen wordt verdacht van seksueel misbruik van zeker 4 Filipijnse kinderen. Het jongste slachtoffer zou 3 jaar oud zijn. De arts werd in mei opgepakt na een melding over misbruik via een livestream. Volgens justitie had hij contact met mensen op de Filipijnen die kinderen beschikbaar stelden voor misbruik. De verdachte wordt onderzocht door een psycholoog. De arts werkt in een ziekenhuis en heeft inmiddels ontslag genomen. De 25-jarige Daniel B. uit Alkmaar moet bijna 4 maanden de cel in voor meerdere verkeersdelicten. De rechtbank straft hem daarmee zwaarder dan het OM 2 weken geleden had geëist. B. keek vorig jaar niet goed uit bij het oversteken van de Kennemerstraatweg. Een 77-jarige fietser uit Heilo kwam ten val en overleed een dag later. De rechtbank rekent het B. vooral aan dat hij de gewonde vrouw achterliet zonder hulp te bieden. Delta-commissaris Kover Daes waarschuwt dat veel bollentelers in het hele land over ongeveer 20 jaar moeten stoppen door verzilting. Door zeespiegelstijging en minder rivierwater dringt meer zoutwater het land binnen. Daar krijgen de bollentelers in de Duinstreek volgens hem veel last van. De bollensector zelf ziet nog kans om zoetwater beter vast te houden. Dit najaar houdt de branchevereniging er een congres over. Een 24-jarige man uit Uithoorn is door de rechtbank veroordeeld tot 9 maanden gevangenisstraf, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Hij deed zich in 2023 voor als een bankmedewerker en zo mensen geld afhandig maakte, onder andere in de regio Alkmaar. De rechtbank hekelde de georganiseerde en doortrapte wijze waarop misbruik werd gemaakt van het gewekte vertrouwen. De man moet bovendien ruim €36.400 schadevergoeding betalen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte. Veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
3: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
2: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
4: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna een vijfde lager.
2: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig, vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De twee mannen die worden verdacht van de moord op een 42-jarige Brit op bedrijventerrein De Zandhorst in Heerhugowaard blijven voorlopig achter de tralies. De rechtbank in Alkmaar heeft hun voorarrest met 3 maanden verlengd. De verdachten zeggen dat zij op 1 juni in een loods aan de Coulombstraat door de Brit met een mes werden aangevallen en handelden uit noodweer. Het OM gelooft dat niet en vermoedt een vooropgezet plan. Een 39-jarige man uit Den Helder is veroordeeld tot 1 maand cel voor het aanranden van een andere man in de trein van Sloterdijk naar Alkmaar. De verdachte greep het kruis van het slachtoffer vast. Een getuige zag dit en waarschuwde samen met de slachtoffer de conducteur. De man werd daarna aangehouden en legde bij de politie een bekentenis af. Hij kwam niet naar de zitting bij de rechtbank, maar de rechter legde hem toch de geëiste celstraf op. Het hertenkamp aan de Dreef in Heerhugowaard heeft nieuwe bewoners gekregen. Naast de 4 herten wonen er sinds kort ook 1000 bijen in een bijenkast. Het bestuur wil het hertenkamp daarmee meer betekenis geven voor de buurt en de natuur. Er is een overeenkomst gesloten met een imker die het bijenvolk de komende 5 jaar verzorgt. Het bestuur hoopt dat er uiteindelijk zelf eigen hertenkamp honing kan worden geoogst. De gemeente Castricum wacht nog steeds op een reactie van asielminister Bart van der Brink op een brief die maanden geleden is verstuurd. De brief is een reactie op de tik op de vingers die Castricum kreeg omdat er te weinig opvangplekken worden gerealiseerd. Het college laat het ministerie in een nieuwe brief weten dat het uitblijven van de reactie geen recht doet aan de inspanningen die Castricum heeft geleverd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Mountains. Mountains. Mountains. Mountains. Mountains.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staakt, maar ook voor zijn passagiers.
2: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
1: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkste af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden na een ziekbed. Wie er bij het afscheid aanwezig zijn is niet bekendgemaakt, zegt koningshuisdeskundige Josine Drogendijk.
3: We hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
1: Nederland wordt in Oslo vertegenwoordigd door het koningspaar en de prinsessen Beatrix en Amalia. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. ndlfonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu nog zo'n 35 kilometer file in de regio. Je hebt vertraging op onder andere de A9 richting Amstelveen. Tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen doe je er 5 minuten langer over. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken nog op 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A22 Beverwijk richting Velsen. Voor knooppunt IJmuiden heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De twee mannen die worden verdacht van de moord op een 42-jarige Brit op bedrijventerrein De Zandhorst in Herugewaard blijven voorlopig achter de tralies. De rechtbank in Alkmaar heeft hun voorarrest met 3 maanden verlengd. De verdachten zeggen dat zij op 1 juni in een loods aan de Coulombstraat door de Brit met een mes werden aangevallen en handelden uit noodweer. Het OM gelooft dat niet en vermoedt een vooropgezet plan. Een 39-jarige man uit Den Helder is veroordeeld tot 1 maand cel voor het aanranden van een andere man in de trein van Sloterdijk naar Alkmaar. De verdachte greep het kruis van het slachtoffer vast. Een getuige zag dit en waarschuwde samen met het slachtoffer de conducteur. De man werd daarna aangehouden en legde bij de politie een bekentenis af. Hij kwam niet naar de zitting bij de rechtbank, maar de rechter legde hem toch de geëiste celstraf op. Een automobilist is maandagmiddag op de Zevenhuizenlaan in Heiloo met flinke snelheid achterop een andere auto gereden. Beide auto's raakten zwaar beschadigd, maar niemand raakte gewond. Door de klap werd de voorste auto naar voren geduwd en kwam die half op de stoep tot stilstand. Beide voertuigen moesten worden weggesleept. De politie heeft het rijbewijs van de achteropkomende bestuurder ingevorderd en onderzoekt de zaak nu. Noord-Hollandse melkveehouders kunnen meedoen aan een nieuw coachingstraject dat aansluit bij de afspraken die de provincie en landbouworganisaties hebben gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Ze krijgen begeleiding bij het invullen van de zogeheten quickscan routekaart stikstof die inzicht geeft in de bedrijfsvoering en zichtbaar maakt waar mogelijkheden voor verdere verduurzaming liggen. De aanpak is vooral gericht op de praktijk. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg, een enkeling wist niet dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid. Dan gaan we door naar een bitcoindief. Want de man uit Singapore die heeft in de VS schuld bekend aan een van de grootste cryptodiefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als hoofdverdachte van een groep criminelen. Ze zouden van een man uit de stad Washington bitcoins hebben gestolen ter waarde van $245 miljoen. De bende die brak ook in op andere plaatsen om cryptovaluta te stelen. Het geld geven ze uit aan dure auto's, exclusieve appartementen en nachtclubs. In Oslo verzamelen mensen zich voor de uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het Alkmaarse College weet niet hoeveel senioren in een te grote woning wonen en interesse hebben in iets kleiners. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van de seniorenpartij. Toch wordt onderzoek niet nodig gevonden, omdat de woonvisie Alkmaar 2040 het vraagstuk al benoemd heeft. De woonvisie stelt dat het aantal 65-plus huishoudens in Alkmaar groeit naar ruim 25.000 in 2040. Dat betekent dat er nog flink gebouwd moet worden voor ouderen. De gemeente Heilo weet wie de betonplaten gelegd heeft die de doorsteek van Heilo naar Alkmaar mogelijk maken. Het zoeken is nu naar de opdrachtgever. Wethouder Geert Burkels laat weten dat er iemand aansprakelijk gesteld moet kunnen worden. Als de opdrachtgever gevonden is, gaat de gemeente die vragen om de oorspronkelijke situatie te herstellen. Verlopen die gesprekken niet goed, dan kan een civielrechtelijke procedure volgen. De 25-jarige Daniel B. uit Alkmaar moet bijna 4 maanden de cel in voor meerdere verkeersdelicten. De rechtbank straft hem daarmee zwaarder dan het op hem 2 weken geleden had geëist. B. keek vorig jaar niet goed uit bij het oversteken van de Kennemerstraatweg. Een 77-jarige fietser uit Heilo kwam ten val en overleed een dag later. De rechtbank rekent het B. vooral aan dat hij de gewonde vrouw achterliet zonder hulp te bieden. Een 39-jarige man uit Den Helder is veroordeeld tot een maand cel voor het aanranden van een andere man in de trein van Sloterdijk naar Alkmaar. De verdachte greep het kruis van het slachtoffer vast. Een getuige zag dit en waarschuwde samen met het slachtoffer de conducteur. De man werd daarna aangehouden en legde bij de politie een bekentenis af. Hij kwam niet naar de zitting bij de rechtbank, maar de rechter legde toch de geëiste celstraf op. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB, die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. De meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. Op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en de aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen die werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. Dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In een afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53 dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem hebben geadviseerd te luisteren naar zijn lichaam. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Burgemeester Anja Schouten van Alkmaar heeft juist gehandeld toen zij in mei na twee vuurwerkexplosies een woning aan de Bannemaard voor 3 maanden sloot. Dat heeft de bezwarencommissie bepaald. Het gezin dat in het huis woonde had liever extra cameratoezicht als maatregel gezien. Ook de urgentieverklaring voor een appartement met minimaal 3 slaapkamers was toereikend en hoefde niet gewijzigd te worden naar een eensgezinswoning. Een 66-jarige arts uit Bergen wordt verdacht van seksueel misbruik van zeker 4 Filipijnse kinderen. Het jongste slachtoffer zou 3 jaar oud zijn. De arts werd in mei opgepakt na een melding over misbruik via een livestream. Volgens justitie had hij contact met mensen op de Filipijnen die kinderen beschikbaar stelden voor misbruik. De verdachte wordt onderzocht door een psycholoog. De arts werkte in een ziekenhuis en heeft intussen ontslag genomen. De 2 mannen die worden verdacht van moord of doodslag op een 52-jarige Brit op het bedrijventerrein De Zandhorst in Heerhugowaard blijft voorlopig achter de tralies. De rechtbank in Alkmaar heeft hun voorarrest met 3 maanden verlengd. De verdachten zeggen dat zij op 1 juni in een loods aan de Kaulumstraat door de Brit met een mes werden aangevallen en handelden uit noodweer. Het Openbaar Ministerie gelooft dat niet en vermoedt een vooropgezet plan. Noord-Hollandse melkveehouders kunnen meedoen aan een nieuw coachingstraject dat aansluit bij de afspraken die de provincie en landbouworganisaties hebben gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Ze krijgen begeleiding bij het invullen van de zogeheten quickscan routekaart stikstof die inzicht geeft in de bedrijfsvoering en ook zichtbaar maakt waar mogelijkheden voor verdere verduurzaming liggen. De aanpak is vooral gericht op de praktijk. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. En de stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen vier studenten van het Utrecht Studentenkoor, die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst, is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is directe familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De vier verdachten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. En de zangeres van 21 stond vorige week nog vier keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De A1 Amersfoort richting Amsterdam doe je er tussen Blaricum en Naar de Vesting 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A10, de Ring West, richting Rotterdam, heb je voor Amsterdam Slotervaart 5 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie en 2 rijstroken zijn hier dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Burgemeester Anja Schouten van Alkmaar heeft juist gehandeld toen zij in mei na 2 vuurwerkexplosies een woning aan de Bannemaard voor 3 maanden sloot. Dat heeft de bezwarencommissie bepaald. Het gezin dat in het huis woonde had liever extra cameratoezicht als maatregel gezien. Ook de urgentieverklaring voor een appartement met minimaal 3 slaapkamers was toereikend en hoefde niet gewijzigd te worden naar een eensgezinswoning. Een 66-jarige arts uit Bergen wordt verdacht van seksueel misbruik van zeker 4 Filipijnse kinderen. Het jongste slachtoffer zou 3 jaar oud zijn. De arts werd in mei opgepakt na een melding over misbruik via een livestream. Volgens justitie had hij contact met mensen op de Filipijnen die kinderen beschikbaar stelden voor misbruik. De verdachte wordt onderzocht door een psycholoog. De arts werkte in een ziekenhuis en heeft intussen ontslag genomen. Het hertenkamp aan de Dreef in Heerhugowaard heeft nieuwe bewoners gekregen. Naast de 4 herten wonen er sinds kort ook duizenden bijen in een bijenkast. Het bestuur wil het hertenkamp daarmee meer betekenis geven voor de buurt en de natuur. Er is een overeenkomst gesloten met een imker die het bijenvolk de komende 5 jaar verzorgt. Het bestuur hoopt dat er uiteindelijk zelfs eigen hertenkamphoning kan worden geoogst. Delta-commissaris Koverdaas waarschuwt dat veel bollentelers in het land over ongeveer 20 jaar moeten stoppen door verzilting. Door zeespiegelstijging en minder rivierwater dringt meer zout water het land binnen. Daar krijgen de bollentelers in de Duinstreek volgens hem veel last van. De bollensector zelf ziet nog kans om zoet water beter vast te houden. Dit najaar houdt de branchevereniging er een congres over. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A10, de Ring West, richting Rotterdam. Voor Amsterdam Slotervaart heb je 5 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie en 2 rijstroken zijn hier dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het Alkmaarse College weet niet hoeveel senioren in een te grote woning wonen en interesse hebben in iets kleiners. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van de seniorenpartij. Toch wordt onderzoek niet nodig gevonden, omdat de woonvisie Alkmaar 2040 het vraagstuk al benoemd heeft. De woonvisie stelt dat het aantal 65-plus huishoudens in Alkmaar groeit naar ruim 25.000 in 2040. Dat betekent dat er nog flink gebouwd moet worden voor ouderen. De gemeente Heiloo weet wie de betonplaten gelegd heeft die de doorsteek van Heiloo naar Alkmaar mogelijk maken. Het zoeken is nu naar de opdrachtgever. Wethouder Geert Burkels laat weten dat er iemand aansprakelijk gesteld moet kunnen worden. Als de opdrachtgever gevonden is, gaat de gemeente die vragen om de oorspronkelijke situatie te herstellen. Verlopen die gesprekken niet goed, dan kan een civielrechtelijke procedure volgen. De 25-jarige Daniel B. uit Alkmaar moet bijna 4 maanden de cel in voor meerdere verkeersdelicten. De rechtbank straft hem daarmee zwaarder dan het op hem 2 weken geleden had geëist. B. keek vorig jaar niet goed uit bij het oversteken van de Kennemerstraatweg. Een 77-jarige fietster uit Heiloo kwam ten val en overleed een dag later. De rechtbank rekent het B. vooral aan dat hij de gewonde vrouw achterliet zonder hulp te bieden. Een 39-jarige man uit Den Helder is veroordeeld tot een maand cel voor het aanranden van een andere man in de trein van Sloterdijk naar Alkmaar. De verdachte greep het kruis van het slachtoffer vast. Een getuige zag dit en waarschuwde samen met het slachtoffer de conducteur. De man werd daarna aangehouden en legde bij de politie een bekentenis af. Hij kwam niet naar de zitting bij de rechtbank, maar de rechter legde toch de geëiste celstraf op. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier. Maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. En vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Burgemeester Anja Schouten van Alkmaar heeft juist gehandeld toen zij in mei na twee vuurwerkexplosies een woning aan de Bannemaard voor 3 maanden sloot. Dat heeft de bezwarencommissie bepaald. Het gezin dat in het huis woonde had liever extra cameratoezicht als maatregel gezien. Ook de urgentieverklaring voor een appartement met minimaal 3 slaapkamers was toereikend en hoefde niet gewijzigd te worden naar een eensgezinswoning. Een 66-jarige arts uit Bergen wordt verdacht van seksueel misbruik van zeker 4 Filipijnse kinderen. Het jongste slachtoffer zou 3 jaar oud zijn. De arts werd in mei opgepakt na een melding over misbruik via een livestream. Volgens justitie had hij contact met mensen op de Filipijnen die kinderen beschikbaar stelden voor misbruik. De verdachte wordt onderzocht door een psycholoog. De arts werkte in een ziekenhuis en heeft intussen ontslag genomen. De 2 mannen die worden verdacht van moord of doodslag op een 52-jarige Brit op het bedrijventerrein De Zandhorst in Heerhugowaard blijft voorlopig achter de tralies. De rechtbank in Alkmaar heeft hun voorarrest met 3 maanden verlengd. De verdachten zeggen dat zij op 1 juni in een loods aan de Kaulomstraat door de Brit met een mes werden aangevallen en handelden uit noodweer. Het Openbaar Ministerie gelooft dat niet en vermoedt een vooropgezet plan. Noord-Hollandse melkveehouders kunnen meedoen aan een nieuw coachingstraject dat aansluit bij de afspraken die de provincie en landbouworganisaties hebben gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Ze krijgen begeleiding bij het invullen van de zogeheten quickscan routekaart stikstof die inzicht geeft in de bedrijfsvoering en ook zichtbaar maakt waar mogelijkheden voor verdere verduurzaming liggen. De aanpak is vooral gericht op de praktijk. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: www.velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in. Hij werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. Hoebe was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen 5 dagen zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat uit de modellen van het RIVM goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers die hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na een aanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. En vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. En in Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Het afscheid is in de Domkerk in de Noorse hoofdstad Oslo. Later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. En vanochtend stonden Noren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien met onweer. Het is ongeveer 18 graden en de zon die breekt ook af en toe door. Morgen ook zonnige periode en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. De hoge vrachtwagen voor de Schiphol-tunnel. 5 minuutjes vertraging daar. De tunnel was eventjes dicht. 5 minuten vertraging op de N244 Alkmaar-Edam bij Midden-Beemster. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het Alkmaarse College weet niet hoeveel senioren in een te grote woning wonen en interesse hebben in iets kleiners. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van de seniorenpartij. Toch wordt onderzoek niet nodig gevonden, omdat de woonvisie Alkmaar 2040 het vraagstuk al benoemd heeft. De woonvisie stelt dat het aantal 65-plus huishoudens in Alkmaar groeit naar ruim 25.000 in 2040. Dat betekent dat er nog flink gebouwd moet worden voor ouderen. Dijk en Waard verlengt het extra toezicht op een bedrijfsverzamelgebouw aan de Celsiusstraat in Heerhugowaard. Ondernemers moeten daar nog zeker 2 jaar een exploitatievergunning aanvragen. Het bewuste pand op bedrijventerrein Zandhorst werd in 2021 gesloten, nadat het via honderden spookbedrijven bleek te worden gebruikt voor allerlei criminele activiteiten. Volgens de gemeente gaat het al veel beter, maar zijn de problemen nog niet voorbij. Het hertenkamp aan de Dreef in Heerhugowaard heeft nieuwe bewoners gekregen. Naast de 4 herten wonen er sinds kort ook 1000 bijen in een bijenkast. Het bestuur wil het hertenkamp daarmee meer betekenis geven voor de buurt en de natuur. Er is een overeenkomst gesloten met een imker die het bijenvolk de komende 5 jaar verzorgt. Het bestuur hoopt dat er uiteindelijk zelfs eigen hertenkamphoning kan worden geoogst. Delta-commissaris Kovendaas waarschuwt dat veel bollentelers in het land over ongeveer 20 jaar moeten stoppen door verzilting. Door zeespiegelstijging en minder rivierwater dringt meer zout water het land binnen. Daar krijgen de bollentelers in de Duinstreek volgens hem veel last van. De bollensector zelf ziet nog kansen om zoet water beter vast te houden. Dit najaar houdt de branchevereniging er een congres over. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent
1: 24. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. En chauffeurs die moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. De kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. En de bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. De Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker ontstaan de eerste files in onze regio. Zo heb je 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. 10 minuten op de A8 Amsterdam-Zaanstad bij Zaanstad-Koog staat de file. En 10 minuten vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Langzaam rijden tussen Bilthoven en Eemnes. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het Alkmaarse College weet niet hoeveel senioren in een te grote woning wonen en interesse hebben in iets kleiners. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van de seniorenpartij. Toch wordt onderzoek niet nodig gevonden, omdat de woonvisie Alkmaar 2040 het vraagstuk al benoemd heeft. De woonvisie stelt dat het aantal 65-plus huishoudens in Alkmaar groeit naar ruim 25.000 in 2040. Dat betekent dat er nog flink gebouwd moet worden voor ouderen. De gemeente Heilo weet wie de betonplaten gelegd heeft die de doorsteek van Heilo naar Alkmaar mogelijk maken. Het zoeken is nu naar de opdrachtgever. Wethouder Geert Burkels laat weten dat er iemand aansprakelijk gesteld moet kunnen worden. Als de opdrachtgever gevonden is, gaat de gemeente die vragen om de oorspronkelijke situatie te herstellen. Verlopen die gesprekken niet goed, dan kan een civielrechtelijke procedure volgen. Castricum zet meer boa's in winkelgebieden in om winkeldiefstal tegen te gaan. Volgens de gemeente zijn vooral kleine ondernemers regelmatig slachtoffer. De extra zichtbaarheid van boa's moet dieven afschrikken. Ook wil Castricum de samenwerking tussen ondernemers, politie en handhaving verbeteren. Aan het winkelend publiek wordt gevraagd om verdachte situaties bij het personeel te melden. Een 39-jarige man uit Den Helder is veroordeeld tot een maand cel voor het aanranden van een andere man in de trein van Sloterdijk naar Alkmaar. De verdachte greep het kruis van het slachtoffer vast. De getuige zag dit en waarschuwde samen met het slachtoffer de conducteur. De man werd daarna aangehouden en legde bij de politie een bekentenis af. Hij kwam niet naar de zitting bij de rechtbank, maar de rechter legde toch de geëiste celstraf op. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: I'm a fireball.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: www.music.nl. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken 1 uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het koninklijk paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Burgemeester Anja Schouten van Alkmaar heeft juist gehandeld toen zij in mei na twee vuurwerkexplosies een woning aan de Bannemaard voor 3 maanden sloot. Dat heeft de bezwarencommissie bepaald. Het gezin dat in het huis woonde had liever extra cameratoezicht als maatregel gezien. Ook de urgentieverklaring voor een appartement met minimaal 3 slaapkamers was toereikend en hoefde niet gewijzigd te worden naar een eensgezinswoning. Dijk en Waard verlengt het extra toezicht op een bedrijfsverzamelgebouw aan de Celsiusstraat in Heerhugowaard. Ondernemers moeten daar nog zeker 2 jaar een exploitatievergunning aanvragen. Het bewuste pand op bedrijventerrein Zandhorst werd in 2021 gesloten nadat het via honderden spookbedrijven bleek te worden gebruikt voor allerlei criminele activiteiten. Volgens de gemeente gaat het daar veel beter, maar zijn de problemen nog niet voorbij. De gemeenteraad van Dijk en Waard steunt unaniem het toekomstplan voor het stadshart van Heerhugowaard. Er wordt ruim 2 miljoen euro uitgetrokken voor de plannen die moeten zorgen voor honderden extra woningen, meer groen, meer horeca en evenementen. Ook komt er 200.000 euro beschikbaar voor activiteiten rondom het stadshart om het gebied aantrekkelijker te maken. Over parkeren waren er zorgen, maar een motie voor extra aandacht daarvoor haalde het niet. Noord-Hollandse melkveehouders kunnen meedoen aan een nieuw coachingstraject dat aansluit bij de afspraken die de provincie en landbouworganisaties hebben gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Ze krijgen begeleiding bij het invullen van de zogeheten quickscan routekaart stikstof die inzicht geeft in de bedrijfsvoering en ook zichtbaar maakt waar mogelijkheden voor verdere verduurzaming liggen. De aanpak is vooral gericht op de praktijk. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval, is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit de miljardenpot te krijgen, moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Nooren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is voorbij in onze regio. Nog 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad. 3 kilometer file bij Zaanstad Koog. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het Alkmaarse College weet niet hoeveel senioren in een te grote woning wonen en interesse hebben in iets kleiners. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van de seniorenpartij. Toch wordt onderzoek niet nodig gevonden, omdat de woonvisie Alkmaar 2040 het vraagstuk al benoemd heeft. De woonvisie stelt dat het aantal 65-plus huishoudens in Alkmaar groeit naar ruim 25.000 in 2040. Dat betekent dat er nog flink gebouwd moet worden voor ouderen. Dijk en Waard verlengt het extra toezicht op een bedrijfsverzamelgebouw aan de Celsiusstraat in Heerhugowaard. Ondernemers moeten daar nog zeker 2 jaar een exploitatievergunning aanvragen. Het bewuste pand op bedrijventerrein Zandhorst werd in 2021 gesloten, nadat het via honderden spookbedrijven bleek te worden gebruikt voor allerlei criminele activiteiten. Volgens de gemeente gaat het daar veel beter, maar zijn de problemen nog niet voorbij. Het hertenkamp aan de Dreef in Heerhugowaard heeft nieuwe bewoners gekregen. Naast de 4 herten wonen er sinds kort ook duizenden bijen in een bijenkast. Het bestuur wil het hertenkamp daarmee meer betekenis geven voor de buurt en de natuur. Er is een overeenkomst gesloten met een imker die het bijenvolk de komende 5 jaar verzorgt. Het bestuur hoopt dat er uiteindelijk zelfs eigen hertenkamphoning kan worden geoogst. Delta-commissaris Koverdaas waarschuwt dat veel bollentelers in het land over ongeveer 20 jaar moeten stoppen door verzilting. Door zeespiegelstijging en minder rivierwater dringt meer zout water het land binnen. Daar krijgen de bollentelers in de Duinstreek volgens hem veel last van. De bollensector zelf ziet nog kans om zoet water beter vast te houden. Dit najaar houdt de branchevereniging er een congres over. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het Alkmaarse College weet niet hoeveel senioren in een te grote woning wonen en interesse hebben in iets kleiners. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van de seniorenpartij. Toch wordt onderzoek niet nodig gevonden, omdat de woonvisie Alkmaar 2040 het vraagstuk al benoemd heeft. De woonvisie stelt dat het aantal 65-plus huishoudens in Alkmaar groeit naar ruim 25.000 in 2040. Dat betekent dat er nog flink gebouwd moet worden voor ouderen. De gemeente Heilo weet wie de betonplaten gelegd heeft die de doorsteek van Heilo naar Alkmaar mogelijk maken. Het zoeken is nu naar de opdrachtgever. Wethouder Geert Burkels laat weten dat er iemand aansprakelijk gesteld moet kunnen worden. Als de opdrachtgever gevonden is, gaat de gemeente die vragen om de oorspronkelijke situatie te herstellen. Verlopen die gesprekken niet goed, dan kan een civielrechtelijke procedure volgen. Castricum zet meer boa's in winkelgebieden in om winkeldiefstal tegen te gaan. Volgens de gemeente zijn vooral kleine ondernemers regelmatig slachtoffer. De extra zichtbaarheid van boa's moet dieven afschrikken. Ook wil Castricum de samenwerking tussen ondernemers, politie en handhaving verbeteren. Aan het winkelend publiek wordt gevraagd om verdachte situaties bij het personeel te melden. Een 39-jarige man uit Den Helder is veroordeeld tot een maand cel voor het aanranden van een andere man in de trein van Sloterdijk naar Alkmaar. De verdachte greep het kruis van het slachtoffer vast. Een getuige zag dit en waarschuwde samen met het slachtoffer de conducteur. De man werd daarna aangehouden en legde bij de politie een bekentenis af. Hij kwam niet naar de zitting bij de rechtbank, maar de rechter legde toch de geëiste celstraf op. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat na verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
2: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
1: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
3: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Noren en buitenlandse toeristen.
1: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek. Houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen een ongeluk. 4 kilometer file, 20 minuten vertraging, want er is daar maar één rijstrook open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een auto is woensdagmiddag bij de Nolleweg in Alkmaar van de weg geraakt en in het water beland. De bestuurder verloor bij de afrit naar de Westerweg richting Heeuwgewaard de controle in een gladde bocht. Een jongetje in de auto is door ambulancepersoneel nagekeken omdat hij pijn op zijn borst had. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De gladheid na de regenval speelde vermoedelijk een rol bij het ongeval. Een 17-jarige jongen uit de Rijp die wordt verdacht van het beramen van een terroristische aanslag blijft 60 dagen langer vastzitten. Ook 3 andere verdachten blijven in voorarrest. Volgens het landelijk pakket zijn er geen wapens gevonden en zijn er geen aanwijzingen voor een concreet doelwit of moment voor een aanslag. De jongen uit de Rijp is eerder veroordeeld voor lidmaatschap van IS en het verspreiden van jihadistische propaganda. Noordwest ziekenhuisgroep zegt geschrokken en ontzet te zijn over de verdenkingen tegen een 66-jarige arts uit Bergen die tot voor kort bij het ziekenhuis werkte. Martin B. was ruim 25 jaar anesthesioloog bij Noordwest. Het ziekenhuis heeft na het bekend worden van de zaak direct gekeken of er eerdere signalen waren die verband kunnen houden met de verdenkingen. En die zijn niet gevonden. B. was vanwege privéomstandigheden al vertrokken. Noord-Hollandse melkveehouders kunnen meedoen aan een nieuw coachingstraject dat aansluit bij de afspraken die de provincie en landbouworganisaties hebben gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Ze krijgen begeleiding bij het invullen van de zogeheten quickscan routekaart stikstof die inzicht geeft in de bedrijfsvoering en ook zichtbaar maakt waar mogelijkheden voor verdere verduurzaming liggen. De aanpak is vooral gericht op de praktijk. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
4: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
3: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogevene smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de 5e plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het monumentale penhuisje in Gaft wordt definitief herbouwd. Het transformatorgebouw uit 1918 moest vorig jaar vanwege instortingsgevaar grotendeels worden gesloopt. Eigenaar Liander verwacht op zijn vroegst begin 2027 met de restauratie te beginnen. Eerst moet een tijdelijke plek voor de transformator worden gevonden. Ook wordt onderzocht hoe de aanzienlijke schade is ontstaan. Het college van Alkmaar noemt de planning realistisch en tijdig. Een 17-jarige jongen uit de Rijp die wordt verdacht van het beramen van een terroristische aanslag blijft 60 dagen langer vastzitten. Ook 3 andere verdachten blijven in voorarrest. Volgens het landelijk pakket zijn er geen wapens gevonden en zijn er geen aanwijzingen voor een concreet doelwit of moment voor een aanslag. De jongen uit de Rijp is eerder veroordeeld voor lidmaatschap van IS en het verspreiden van jihadistische propaganda. De provincie Noord-Holland heeft een uitreiking van Castricum over de spreidingswet over het hoofd gezien. De gemeente wilde de commissaris van de Koning Arthur van Dijk spreken over problemen bij het vinden van opvangplekken. Er wordt nu alsnog een afspraak gemaakt. Castricum moet bijna 200 plekken realiseren. Ook volgt een gesprek met het Rijk dat overweegt om het toezicht op de gemeente aan te scherpen. De bouw van het nieuwe dorpshuis De Schulp en de renovatie van de sporthal in Egmond Binnen zijn officieel begonnen. Leerlingen van basisschool De Windhoek sloegen dinsdag symbolisch de palen in de grond en vulden een tijdscapsule met verhalen, tekeningen en wensen voor de toekomst. De sporthal moet vanaf 1 oktober weer open zijn. Het nieuwe dorpshuis met een gezondheidscentrum moet voor september volgend jaar klaar zijn. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie, wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
2: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op de goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
1: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
3: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
1: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het monumentale penhuisje in Gaft wordt definitief herbouwd. Het transformatorgebouw uit 1918 moest vorig jaar vanwege instortingsgevaar grotendeels worden gesloopt. Eigenaar Liander verwacht op zijn vroegst begin 2027 met de restauratie te beginnen. Eerst moet een tijdelijke plek voor de transformator worden gevonden. Ook wordt onderzocht hoe de aanzienlijke schade is ontstaan. Het college van Alkmaar noemt de planning realistisch en tijdig. Het naamloze pleintje achter de kapelkerk in Alkmaar heet voortaan de Willem Rederplaats. De gemeente eert daarmee Willem Reder, die wordt gezien als grondlegger van de gemeentelijke monumentenzorg. Reder zette zich vanaf de jaren 50 in voor het behoud van de historische binnenstad en verzette zich tegen de plannen voor sloop en het dempen van grachten. Wethouder Tineke Boucher onthulde de straatnaam samen met zijn familie. Bij Koelkunst en Cultuur in Heerhugowaard is woensdag een grote terreuraanslag nagebootst. Zwaar bewapende agenten en de dienst speciale interventies kwamen in actie rond het Koolplein. Tientallen scholieren van Vonk speelden gewonden en andere aanwezigen in het theater. Volgens de politie ging er veel goed bij de grootschalige oefening, maar kwamen ook punten naar voren die verder moeten worden ontwikkeld. Dijk en Waard verlengt het extra toezicht op een bedrijfsverzamelgebouw aan de Celsiusstraat in Heerhugowaard. Ondernemers moeten daar nog zeker 2 jaar een exploitatievergunning aanvragen. Het bewuste pand op bedrijventerrein Zandhorst werd in 2021 gesloten, nadat het via honderden spookbedrijven bleek te worden gebruikt voor allerlei criminele activiteiten. Volgens de gemeente gaat het al veel beter, maar zijn de problemen nog niet voorbij. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Marokko en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergroot de druk op de regering Sanchez. De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste droneaanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, dat meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een auto is woensdagmiddag bij de Nolleweg in Alkmaar van de weg geraakt en in het water beland. De bestuurder verloor bij de afrit naar de Westerweg richting Heerhugowaard de controle in een gladde bocht. Een jongetje in de auto is door ambulancepersoneel nagekeken omdat hij pijn op zijn borst had. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De gladheid na de regenval speelde vermoedelijk een rol bij het ongeval. Een 17-jarige jongen uit de Rijp die wordt verdacht van het beramen van een terroristische aanslag blijft 60 dagen langer vastzitten. Ook 3 andere verdachten blijven in voorarrest. Volgens het landelijk pakket zijn er geen wapens gevonden en zijn er geen aanwijzingen voor een concreet doelwit of moment voor een aanslag. De jongen uit de Rijp is eerder veroordeeld voor lidmaatschap van IS en het verspreiden van jihadistische propaganda. Noordwest Ziekenhuisgroep zegt geschrokken en ontzet te zijn over de verdenkingen tegen een 66-jarige arts uit Bergen die tot voor kort bij het ziekenhuis werkte. Martin B. was ruim 25 jaar anesthesioloog bij Noordwest. Het ziekenhuis heeft na het bekend worden van de zaak direct gekeken of er eerdere signalen waren die verband kunnen houden met de verdenkingen. En die zijn niet gevonden. B. was vanwege privéomstandigheden al vertrokken. De gemeenteraad van Dijk en Waard steunt unaniem het toekomstplan voor het stadshart van Heerhugowaard. Er wordt ruim 2 miljoen euro uitgetrokken voor de plannen die moeten zorgen voor honderden extra woningen, meer groen, horeca en evenementen. Ook komt er 200.000 euro beschikbaar voor activiteiten rondom het stadshart om het gebied aantrekkelijker te maken. Over parkeren waren er zorgen, maar een motie voor extra aandacht ervoor haalde het niet. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: onderkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek. Houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het monumentale penhuisje in Gaft wordt definitief herbouwd. Het transformatorgebouw uit 1918 moest vorig jaar vanwege instortingsgevaar grotendeels worden gesloopt. Eigenaar Liander verwacht op zijn vroegst begin 2027 met de restauratie te beginnen. Eerst moet een tijdelijke plek voor de transformator worden gevonden. Ook wordt onderzocht hoe de aanzienlijke schade is ontstaan. Het college van Alkmaar noemt de planning realistisch en tijdig. Een 17-jarige jongen uit de Rijp die wordt verdacht van het beramen van een terroristische aanslag blijft 60 dagen langer vastzitten. Ook 3 andere verdachten blijven in voorarrest. Volgens het landelijk pakket zijn er geen wapens gevonden en zijn er geen aanwijzingen voor een concreet doelwit of moment voor een aanslag. De jongen uit de Rijp is eerder veroordeeld voor lidmaatschap van IS en het verspreiden van jihadistische propaganda. De provincie Noord-Holland heeft een uitreiking van Castricum over de spreidingswet over het hoofd gezien. De gemeente wilde de commissaris van de Koning Arthur van Dijk spreken over problemen bij het vinden van opvangplekken. Er wordt nu alsnog een afspraak gemaakt. Castricum moet bijna 200 plekken realiseren. Ook volgt een gesprek met het Rijk dat overweegt om het toezicht op de gemeente aan te scherpen. De bouw van het nieuwe dorpshuis De Schulp en de renovatie van de sporthal in Egmond Binnen zijn officieel begonnen. Leerlingen van basisschool De Windhoek sloegen dinsdag symbolisch de palen in de grond en vulden een tijdscapsule met verhalen, tekeningen en wensen voor de toekomst. De sporthal moet vanaf 1 oktober weer open zijn. Het nieuwe dorpshuis met een gezondheidscentrum moet voor september volgend jaar klaar zijn. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Beetje even schuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op mdlfonds.nl. mdlfonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het monumentale penhuisje in Gaft wordt definitief herbouwd. Het transformatorgebouw uit 1918 moest vorig jaar vanwege instortingsgevaar grotendeels worden gesloopt. Eigenaar Liander verwacht op zijn vroegst begin 2027 met de restauratie te beginnen. Eerst moet een tijdelijke plek voor de transformator worden gevonden. Ook wordt onderzocht hoe de aanzienlijke schade is ontstaan. Het college van Alkmaar noemt de planning realistisch en tijdig. Het naamloze pleintje achter de kapelkerk in Alkmaar heet voortaan de Willem Rederplaats. De gemeente eert daarmee Willem Reder, die wordt gezien als grondlegger van de gemeentelijke monumentenzorg. Reder zette zich vanaf de jaren 50 in voor het behoud van de historische binnenstad en verzette zich tegen de plannen voor sloop en het dempen van grachten. Wethouder Tineke Boucher onthulde de straatnaam samen met zijn familie. Bij Koelkunst en Cultuur in Heerhugowaard is woensdag een grote terreuraanslag nagebootst. Zwaar bewapende agenten en de dienst speciale interventies kwamen in actie rond het Koolplein. Tientallen scholieren van Vonk speelden gewonden en andere aanwezigen in het theater. Volgens de politie ging er veel goed bij de grootschalige oefening, maar kwamen ook punten naar voren die verder moeten worden ontwikkeld. Dijk en Waard verlengt het extra toezicht op een bedrijfsverzamelgebouw aan de Celsiusstraat in Heerhugowaard. Ondernemers moeten daar nog zeker 2 jaar een exploitatievergunning aanvragen. Het bewuste pand op bedrijventerrein Zandhorst werd in 2021 gesloten, nadat het via honderden spookbedrijven bleek te worden gebruikt voor allerlei criminele activiteiten. Volgens de gemeente gaat het al veel beter, maar zijn de problemen nog niet voorbij. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Mietje en Verschuren met het NOS-journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen te horen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente